Maar hier in alle tijd meer en zijn band voor life hier te mijn tijd toestellen. Ik heb hier al meer audio in feit toestellen voor de absurde. Ja, wat ben je? Ja, met mijn alle langen en polymia. Ja, alle oude wangen voor je, dit heb je een pinna. Maar de oude wangen voor je, ik hou vaardig. Ja, de jongen. Ben, mas so se kemi foi se conference, ah, e pois temi foi se fatta tanonga, ah, tal fi fiel na fatta ia ni taiao, ya, ua, uma de nunga la lo, sua fom ta afa, e pom ta afa, pe ona tu malo ai, ia ole ua fa alau lopo, ua fa tonu ina, le fam sino, le afiung, ya, ya famuina o papo, ya, o ia le la pale mai sua fa, ia om ta afa, ya pe una tasie de ainga ya matusi tusi di ya eu fikau im kafangai na uma ya lesi tu de o mai a mai le pe un fala do mai ya le la o mai ile pe ko fo i mai me i a i faleta ai si mai la fa fo anga a mal ka ko pese de shot tum ta tu tal fo ma sa mo mo wa da to o o black so le o fala do mai a fili fili le sunga ya ari so vea ovia ma tai ole au le o plexile ni te sanga e mar te mi ko ve gore ko ska alo me ga so fu e ta lo ngo ka alo mai ro pata vai sa ro pata nga fa ka ro ke mi e pe amakalo le pai ah.

tarja dat zond hij. Al is je lume in sabo feda, we hebben zelf waar. Om een fu